Hola, FM Gouw Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.

0: get so lonely, baby, well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: Overal op het eiland, via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
0: FM Goud.
5: Nergens klinkt de zomer zoals hier.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgouwtenerife.be.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

prijsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.

0: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes, voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De bosbranden rond Bordeaux in Frankrijk breiden nog uit. Er zijn nu ook extra gemeenten geëvacueerd. Allesamen hebben nu al bijna 200.000 mensen in de regio hun huis moeten verlaten.
6: A toutes les personnes présentes sur le camping, quittez les lieux immédiatement.
7: Je suis gendarme à la brigade d'Andernos. Donc là, on a eu pour mission de évacuer toute la ville.
6: S'il vous plaît. Okay, tout de suite. Okay. Vous prenez vos papiers. Okay. Voiture.
5: De Franse overheid schakelt ook extra militairen in. Zowat 1000 soldaten zijn nu actief op het terrein. De verkeersdiensten van het departement Gironde vragen ook om de regio te vermijden, zodat de hulpdiensten de weg vrij hebben. Al 19.000 hectare bos is daar afgebrand. In Bergen is een Canadese vrouw van Chinese afkomst aangehouden voor spionage. Ze liep sinds kort stage in het militaire hoofdkwartier van de NAVO. Mogelijk moest ze van daaruit informatie doorspelen, maar naar welk land is nog niet duidelijk. Ze zit in de cel voor spionage en lidmaatschap van een criminele organisatie. Veel verkeershinder op de E19 in Mechelen dit weekend. Bij een controle daar blijkt de brug over de Deile beschadigd. Een deel van de snelweg naar Brussel is afgesloten en je mag er ook maar 70 per uur rijden. De voorlopige herstellingswerken zijn intussen al begonnen, maar het is nog onduidelijk hoe lang de hinder zal duren. Mogelijk morgen al is de hinder voorbij. In Kinrooi in Limburg is een motorrijder overleden bij een botsing met een auto. De 50er was op slag dood. De bestuurder van de auto blies negatief. Maar standaard bij zo'n ongeval is een rijbewijs wel 2 weken ingetrokken. En Houthi-rebellen in Jemen eisen de verantwoordelijkheid op voor een raketaanval in het zuidwesten van Saudi-Arabië. Dat was een vergeldingsaanval na de Saoedische aanval op een haven die onder Houthi-controle staat. De pro-Iraanse rebellen hebben de afgelopen dagen schepen in de Rode Zee aangevallen, waardoor het conflict in het Midden-Oosten verder uitbreidt. Zonnig, maar wel stilaan meer wolken. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen af en toe regen bij 24 graden. In de loop van volgende week weer volop zomers met veel zon en tot 30 graden.
4: Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Geen enkel land of eiland geeft zoveel aanbod aan locaties die de moeite zijn om te bezoeken of om er genotsmoment te beleven als Tenerife. Op ruim 2000 vierkante kilometer zijn er honderden merkwaardige en unieke plaatsen die moeten vereerd worden met een bezoek. Taganana in het noordoosten van het eiland is zo'n locatie. Je moet moeite doen om de zuid-noordoversteek te maken om van San Andrés naar Taganana te rijden, waar het dorp glinstert in het Parque Rural van Anaga. Het ligt mysterieus, maar heel zichtbaar tussen het Anaga-gebergte en de Atlantische Oceaan. Een kronkelende weg op de flanken van de bergen tussen Berg en Barranco leidt je finaal naar beneden, tot je bij deze fotogenieke locatie aankomt. Je vertrekt in San Andrés in noordelijke richting via de kronkelende TF12 en rijdt er via El Sucolucum en rijdt er langs El Sucolucum en El Bailadero. Er verschijnen nog meer bergen en de baan gaat nog heftiger tekeer. Taganana dorp ligt helemaal niet aan de waterlijn. De gehuchten Bajo el Roque en Tachero daarentegen wel. In deze laatste zijn er een aantal visrestaurants gelegen, daar waar menig bezoeker de oceaan gaat proeven. Opmerkelijk feit, de Google Earth camera auto is nog niet helemaal tot aan de kust gereden, dus kun je er niet virtueel naartoe. De locatie straalt authenticiteit uit en dat is weinig locaties op het eiland gegeven. Midden de 20e eeuw hebben de eilandbewoners een fles uit het water opgevist waarin een afbeelding was gestopt. Deze fles kwam vanaf Santiago de Compostela aangedreven en was 8 maanden onderweg, voor het nabij Playa de Almagica uit het water werd gehaald. De Mariaprem stelde de Virgen de Begonia voor en werd vanaf dat moment de beschermheilige van de locatie. Playa de Almagica kun je te voet bereiken door de kust te volgen in oostelijke richting. Taganana bezit een aantal monumentale gebouwen zoals de kerk Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves en de kapel Ermita de Santa Catalina, waarin belangrijke kunst wordt bewaard, zoals beeldhouwwerken, schilderijen en sieraden. De huizen en vooral de wijnhuizen wijzen naar een traditionele bouwtrend. In Taganana wordt wijn gemaakt. Taganan is een nieuwkomer op de markt sinds 2011. De wijn is het resultaat van een samenwerking tussen de plaatselijke wijnboer José Ángel Alonso en oenoloog Roberto Santana. De gebruikte druiven zijn echter voor een groot deel eeuwenoude rassen. De wijn werd ontdekt door goeroes van gastronomische wijnproevers overal ter wereld en is onder meer terechtgekomen in het exclusieve restaurant Estela in New York. Op 24 september 2015 dineerde Barack Obama, de voormalige president van de Verenigde Staten, en leste er zijn dorst met de Amogogie Blanco van Taganana. Volgens het krantenartikel waarin de wijnkeuze werd genoemd, kost dit wijntje per fles in de Verenigde Staten $96 per fles. Op wijnwinkelwebsites verschijnt de witte Taganana Amogogie nergens voor meer dan €25 per fles. Het is trouwens niet de eerste keer dat men deze Canarische wijn drinkt in hoge regeringskringen van de Verenigde Staten. Ook bij het ondertekenen van de onafhankelijkheidsverklaring werd de Taganana geschonken. Taganana is een entiteit binnen de zone Anaga en behoort administratief tot de hoofdstad Santa Cruz. Het is een van de oudste plaatsen op Tenerife en was vanaf de 14e eeuw een belangrijke zelfstandige gemeente. De naam is ontleend aan de oude Guanche naam Anagan en betekent zoveel als omgeven door bergen, of Taganyan, wat stijging betekent. Het ligt op 24 kilometer van de hoofdstad en is ruim 10 vierkante kilometer groot. De gemiddelde geografische hoogte bedraagt 112 meter. Taganana is opgenomen in een beschermd natuurgebied en ook in het bioreservaat van Anaga, dat door UNESCO als zodanig werd uitgeroepen in oktober 2015.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Paddenstoelen plukken op Tenerife kan en mag. Maar voor deze traditionele oogstactiviteit gelden bepaalde regels, zoals de beperking van het aantal kilo's per dag of het verbod op het gebruik van gereedschap om ze uit de grond te halen. De overheid herinnert de bevolking eraan dat de mycologische activiteiten in beschermde natuurgebieden van het eiland alleen kunnen met voorafgaande toestemming. Een aanvraag richten aan de overheid is gratis en is enkel bedoeld als controle. U dient het verantwoordelijke aangifteformulier ten allen tijde bij u te dragen en te tonen op vraag van milieumedewerkers. Ze controleren de activiteit en zorgen ervoor dat de pluk paddenstoelen op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Een periode met veel regen is de ideale periode, want vocht is een stimulator voor de groei van de boschampignons. Dit traditionele gebruik moet verenigbaar blijven met natuurbehoud. Er moet worden benadrukt dat paddenstoelen plukken in het Reserva Natural Especial van Las Palomas en in het Parque Natural de la Corona Forestal niet is toegestaan. Er kan maximaal 3 kilogram per dag worden geplukt en het is verboden om gereedschap te gebruiken dat de ondergrond omwoelt, zoals harken, sikkels of schoffels. De champignons worden geoogst door ze net boven het grondoppervlak met een draaibeweging te plukken. Verzamel de paddenstoelen in een luchtige omgeving zoals een rieten mand. Het vervoer in plastic zakken of containers is uitdrukkelijk verboden. Vooraleer op jacht te gaan op paddenstoelen is het belangrijk je eerst te bekwamen in de leer van de mycologie. Dan kom je niet voor verrassingen te staan en kun je giftige en niet-giftige champignons duidelijk van elkaar onderscheiden.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De bosbranden rond Bordeaux in Frankrijk breiden nog uit. Er zijn nu ook extra gemeenten geëvacueerd. Allesamen hebben nu al bijna 200.000 mensen in de regio hun huis moeten verlaten.
6: A toutes les personnes présentes sur le camping, quittez les lieux immédiatement.
7: Je suis gendarme à la brigade d'Andernos. Donc là, on a eu pour mission de évacuer toute la ville.
6: S'il vous plaît, tout de suite. Okay. Vous prenez vos papiers, voiture.
5: De Franse overheid schakelt ook extra militairen in. Zowel 1000 soldaten zijn nu actief op het terrein. De verkeersdiensten van het departement Gironde vragen ook om de regio te vermijden, zodat de hulpdiensten de weg vrij hebben. Al 19.000 hectare bos is daar afgebrand. In Bergen is een Canadese vrouw van Chinese afkomst aangehouden voor spionage. Ze liep sinds kort stage in het militaire hoofdkwartier van de NAVO. Mogelijk moest ze van daaruit informatie doorspelen, maar naar welk land is nog niet duidelijk. Ze zit in de cel voor spionage en lidmaatschap van een criminele organisatie. Veel verkeershinder op de E19 in Mechelen dit weekend. Bij een controle daar blijkt de brug over de Deile beschadigd. Een deel van de snelweg naar Brussel is afgesloten en je mag er ook maar 70 per uur rijden. De voorlopige herstellingswerken zijn intussen al begonnen, maar het is nog onduidelijk hoe lang de hinder zal duren. Mogelijk morgen al is de hinder voorbij. In Kinrooi in Limburg is een motorrijder overleden bij een botsing met een auto. De 50er was op slag dood. De bestuurder van de auto blies negatief. Maar standaard bij zo'n ongeval is een rijbewijs wel 2 weken ingetrokken. En Houthi-rebellen in Jemen eisen de verantwoordelijkheid op voor een raketaanval in het zuidwesten van Saudi-Arabië. Dat was een vergeldingsaanval na de Saoedische aanval op een haven die onder Houthi-controle staat. De pro-Iraanse rebellen hebben de afgelopen dagen schepen in de Rode Zee aangevallen, waardoor het conflict in het Midden-Oosten verder uitbreidt. Zonnig, maar wel stilaan meer wolken. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen af en toe regen bij 24 graden. In de loop van volgende week weer volop zomers met veel zon en tot 30 graden.
4: De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7 op je Gouden Radio.

0: spits goed de oren, want je leert weer iets bij over het eiland de komende minuten. Hier is Guy van Aas senior.
1: Een kraal op Tenerife staat de majestueuze berg in de tijden met een hoogte van 3715 meter. Het is niet alleen de hoogste berg van Spanje, maar gemeten vanaf de zeebodem op een diepte van 7500 meter meteen de op twee na hoogste vulkaan ter wereld. Meer zelfs, de schaduw van de tijden die over de oceaan wordt geprojecteerd bij zonsop- of ondergang is de grootste schaduw ter wereld. De vulkanische berg en de onmiddellijke omgeving Las Cañadas vormen samen het Parque Nacional del Teide met een totale oppervlakte van 18.900 hectare dat in 2007 door UNESCO werd uitgeroepen tot werelderfgoed. De Teide is niet alleen de meest bezochte toeristische locatie op Tenerife, maar is ook het meest bezochte nationale park van Spanje en van Europa. De Teide geeft een bewogen leven achter de rug. Door de eeuwen heen heeft Spanje's hoogste berg een reeks krachtige vulkaanuitbarstingen gekend die een diepe impact hebben gehad op de orografie van het eiland en is blijven nazinderen in het collectieve geheugen van de Tenerifeños. De uitbarstingen van de tijden tekenen een lange geschiedenis. De Guanchen, de inheemse bevolking van Tenerife, vereerden reeds de vulkaan als een heilige berg en de uitbarstingen waarvan zij getuigen waren, gaven hun culturele en gelovige overtuigingen vorm. Wanneer deze uitbarstingen zich voordeden, is niet precies geweten, maar archeologisch bewijs en mondeling overleveringen suggereren dat de vulkaan al actief was lang vooraleer Europese ontdekkingsreizigers er voorbij voeren. Een van de meest opmerkelijke uitbarstingen van de tijden vond plaats in 1704 en heeft een blijvende impact op de geschiedenis van het eiland. Deze uitbarsting, bekend als de uitbarsting van Santa Catalina, duurde 3 weken en veroorzaakte grote lavastromen die de nabijgelegen nederzettingen bedreigden. Er wordt gezegd dat de gloeiend hete lavastromen die de kust bereikten, hebben geleid tot de vorming van de natuurlijke zeezwembaden van Garachico, die tot op vandaag nog steeds een populaire toeristische trekpleister is. Een andere belangrijke uitbarsting vond plaats in 1798 en staat bekend als de uitbarsting van de Montaña Blanca. Gedurende meer dan 3 maanden spuwde de tijden as en lava in grote hoeveelheden de atmosfeer in. De eruptiekolom bereikte indrukwekkende hoogten en veroorzaakte paniek onder de lokale bevolking. De asregen van deze uitbarsting trof nabijgelegen eilanden, terwijl de aswolk reikte tot aan het Europese vasteland. De tijden barsten voor het laatst uit in november 1909 vanuit een nevenkrater van de tijden met de naam El Chiniero. Gedurende 10 dagen werd het Edificio Central op de Dorsal de Teno helemaal bedorven onder stof, brokstukken en lava. Deze uitbarsting was eerder gering, waarbij er geen significante schade werd veroorzaakt of een bedreiging gevormd werd voor de nederzettingen. Ondanks de recente periode van inactiviteit en de relatieve rust is de tijden nog steeds een actieve vulkaan waarvan vulkanologen en wetenschappers de activiteit nauwlettend in het oog houden. De vulkaan is geclassificeerd als een complexe stratovulkaan, wat betekent dat de toekomstige uitbarstingen kunnen variëren van explosief tot effusief. Het vulkanisch systeem blijft actief en het potentieel voor toekomstige uitbarstingen bestaat, hoewel de timing en de intensiteit van dergelijke gebeurtenissen onvoorspelbaar zijn. De geschiedenis van de uitbarstingen van de tijden is een bewijs van de uitzonderlijke kracht van een vulkaan die verantwoordelijk is voor de uiteindelijke schoonheid van de natuur. Vanaf de oudheid tot op de dag van vandaag heeft deze iconische vulkaan het landschap van Tenerife gevormd, terwijl de herinnering bij elke bezoeker aan het Parque Nacional del Teide blijvend gegrift staat in het geheugen. De uitbarstingen hebben soms verwoesting aangebracht en de inwoners uitgedacht om te leven met een vulkaan als buurman. Maar uiteindelijk heeft de tijden gezorgd voor een uitzonderlijk mooie natuur, een adembenemend landschap en heeft hij het wetenschappelijk vulkanologisch onderzoek op tijden fel aangewakkerd. Tenerife en zijn tijden worden samen in één adem vernoemd als mooi, adembenemend en uniek.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Artsen en wetenschappers zijn het erover eens dat mediterrane voeding zeer gezond is. Zelfs één van de gezondste van de wereld. En in dit spectrum is Govio lekker en gezond. Geografisch liggen de Canarische eilanden niet zozeer in mediterraan gebied. Maar cultuurgastronomisch historisch komt een deel van de producten

heel apart. De Canarische keuken is niet zo uitgebreid, maar ze heeft een aantal specifieke streekproducten die de bereidingen lekker maken. Bovendien zal het Atlantische karakter van de Canarische keuken met inbegrip van knoflook en olijfolie veel mensen aanspreken en je leert er bovendien ook de Canarische cultuur beter door kennen. Zo is er de gofio lekker en gezond. Een melange van met molenstenen gemalen granen die eruit ziet als een donkere bakbloem en een essentieel onderhoud vormde van het Canarische voedsel. Oorspronkelijk werd gofio enkel gemaakt uit herst dat geroosterd werd en nadien werd gemalen. Mits toevoeging aan water, wijn of melk werd het tot een hapje geroerd en gebakken als een koekje dat als broodvervanger moest dienen. Later werden er maïs en rogge aan de maling toegevoegd. Deze mix is zo variabel dat er bij de basisproducten nog vele andere nevenproducten gemengd kunnen worden om de smaak te verruimen. Gedroogde groenten en fruitsoorten maken van de gofio een groot gamma-product. Gofio is rijk aan proteïnen, mineralen en vitaminen en wordt heel divers gebruikt. Als ontbijt met melk, als dikmaker in soepen, gemengd met vlees of visbouillon, in balletjes geserveerd bij vis- en vleesgerechten. Er bestaat nu ook reeds een gofio-mousse en een gofio-pudding. Sportlui nemen gofio in repen mee om zich onderweg te voeden. In alle maten en vormen vind je dit. Je kunt het zo gek niet bedenken. Vindingrijke ondernemers hebben de gofio ook toegevoegd aan ijsjes, aan gebakjes en aan snoeprepen. Het is een oeroud product dat door de Guanchen uit noodzaak, lees uit honger, gemaakt werd met de toen beschikbare granen, herst, tarwe en varenwortel, die elk rijk zijn aan vitaminen, vezels, eiwitten en mineralen. Dit werd dan door de minder bedeelden als basisvoedsel gegeten met vis of vlees. Het krachtvoer als basisvoedsel voor de Guanchen vond zijn oorsprong in de pre-Spaanse tijd bij de Berbers die de Canarische eilanden bevolkten, nog voordat de Spanjolen er aankwamen. Voedingsrijk voedsel en bovendien nog goedkoop ook. De emigranten naar de Nieuwe Wereld hebben dankzij dit product kunnen overleven op de schepen omdat het lang houdbaar is in droge omstandigheden. Gofio was ooit een exportproduct naar de Dominicaanse Republiek, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Uruguay, Argentinië en Chili. Gofio is buitengewoon rijk aan vitamine B1, B2, B3 en aan vitamine C omdat de meelvezels buitengewoon veel magnesium, ijzer en calcium bevatten. Het calorisch vermogen wordt gerekend op 340 kilocalorieën per 100 gram. Daarom voeden sportlui zich met een gofio-mix van 3 granen gemengd met meel van kikkererwten, waardoor de voedingswaarde nog wordt opgekrikt, namelijk tot 363 kilocalorieën. Gofio is een basisvoedsel dat essentieel is voor de Canarische gastronomie vanwege zijn veelzijdigheid en omdat het gemengd kan worden met melk, met bouillons en in stoofschotels kan gebruikt worden met toevoeging van gedroogde vijgen of spekblokjes en met nog veel meer. Gofio is een 100% natuurlijk en integraal voedsel met een hoge energetische en nutritionele waarde. Het wordt niet alleen gebruikt als bindmiddel voor soepen en sausen. Gofio wordt meestal door een vlees- of een visbouillon geroerd. Veel toeristen denken verkeerdelijk dat dit een aardappelpuree is. Zoals je op 1000 manieren paella kunt maken of sangria kunt brouwen, kun je met gofio dezelfde weg op. Er bestaan 1001 varianten hoe men gofio kan bereiden. De meest gekende gofio-schotels luisteren naar ronkende namen als Zoncocho con gofio, als Cherne con gofio en Escaldon. Maar gofio wordt ook op een eenvoudige manier opgediend als smaakmaker bij vis- en vleesgerechten. Bij elke gofio wordt er stevast een andere gastronomische favoriet bijgezet. Bijvoorbeeld een sausje dat de naam mojo draagt. Maar daarover hebben we het een volgende keer. De bereiding van een lekkere gofio-schotel willen wij u niet onthouden. De naam van het gerecht luistert naar Escaldon. Eerst wordt een gofio-mengeling bij een hete vleesbouillon gevoegd en als alles is goed aangedikt worden er stukjes vlees, meestal spekbrokjes, groenten en eieren door de vaste pasta geroerd. En klaar is Kees. De Canarische gastronomie siert door haar eenvoud en is steeds lekker. Gofio is het basisvoedsel waarmee elke baby op Tenerife is groot geworden.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
0: FM Goud.
5: Nergens klinkt de zomer zoals hier.

0: thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!
1: Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen, geniet ervan.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: FM Goud.
6: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
7: No fighting.
6: Over here.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Bij een schietpartij gisteravond in Molenbeek bij Brussel is één gewonde gevallen. Dat is gebeurd rond 11:30. De politie vond een slachtoffer met een schotwonde aan het been. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het labo is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden van de schietpartij loopt volop. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud-Info. En de luchthaven bevestigt dat nieuws. Tijdens de werken, in het najaar van 2028, zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan wordt helemaal vernieuwd en er zijn tegelijk ook andere renovaties gepland. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi is een motorboot urenlang vermist geweest. Bij de opvarende was ook een Belg. Hij en 10 andere toeristen die meevoeren zijn weer aan land intussen. Het gaat onder meer om Nederlanders en Duitsers. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar veilig aan land. Naar de kapitein wordt nog gezocht. Toen de boot gisteravond niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Het is nog niet bekend waardoor de boot in de problemen kwam. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Het is zonnig met in de loop van de dag meer wolken, temperaturen tot 28 graden. Morgen veel wolken met regen, dan haalt het kwik nog hooguit 24 graden.
4: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Volg de reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Bij een schietpartij gisteravond in Molenbeek bij Brussel is één gewonde gevallen. Dat is gebeurd rond 11:30. De politie vond een slachtoffer met een schotwonde aan het been. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het labo is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden van de schietpartij loopt volop. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud-Info en de luchthaven bevestigt dat nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan wordt helemaal vernieuwd en er zijn tegelijk ook andere renovaties gepland. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi is een motorboot urenlang vermist geweest. Bij de opvarende was ook een Belg. Hij en 10 andere toeristen die meevoeren zijn weer aan land intussen. Het gaat onder meer om Nederlanders en Duitsers. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar veilig aan land. Naar de kapitein wordt nog gezocht. Toen de boot gisteravond niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Het is nog niet bekend waardoor de boot in de problemen kwam. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Het is zonnig met in de loop van de dag meer wolken, temperaturen tot 28 graden. Morgen veel wolken met regen, dan haalt het kwik nog hooguit 24 graden.
4: Heb jij mal? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
3: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.
5: FMGoud.be.

Met die krachtige stem van Annie Lennox, The Eurythmics en Love is a Stranger. Nu een van de grootste popklassiekers ooit gemaakt. Michael Jackson, Thriller.

Herkenbaar vanaf de eerste gitaarklank. Boston, More Than a Feeling, nog altijd een van de grootste rockklassiekers. En dit is de warme stem van Kenny Rogers. In a bar in Toledo, across from the depot.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: zwoele West Coast rock met een donker randje. Een nummer waarin de Eagles hun country rock geluid ruilden voor meer soul, spanning en, ja, nachtelijke verleiding. Met die falsetstem van Don Henley kreeg de band er meteen een klassieker bij. Je hoorde One of These Nights.
1: FM Goud Tenerife, Patrick Cobbaert.
0: En deze plaat werd geschreven voor de film Mad Max Beyond Thunderdome. Ze werd een van de grootste 80s klassiekers van Tina Turner. We don't need another hero. Out.

Tante Tina en We Don't Need Another Hero. Even tijd maken voor een van de meest stijlvolle rock- en funkbands uit de jaren 70 en 80. Ik heb het over Kool & The Gang. Dit is Joanna.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Go Like Elijah, de grootste hit van Chai Coltrane. Nu een plaat die al generaties lang mensen raakt. Een song over dromen, hoop en de wens dat de jeugd voor altijd zou kunnen blijven duren. Ja, wie wenst dat niet? Bijna 40 jaar na de release klinkt deze plaat nog altijd even tijdloos. Ik heb het over Elphaville met Forever Young. Oh ja, ik zie je graag morgen terug voor een nieuwe aflevering Weekend Patrick. Vanaf 1 uur op de Gouden Radio. Let's start.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In Brussel komt de hulpverlening voor de inwoners ernstig in het gedrang, dat zegt de woordvoerder van de brandweer. Op de vijfde dag van de staking is vandaag minder dan een vijfde van alle wachtpersoneel komen opdagen. Ook voor dringende ziekenwageninterventies is er onvoldoende operationele dekking. De korpsen passen hun werking aan in functie van de meest dringende vragen, maar dit is niet lang houdbaar, zeggen ze. Als het noodplan in werking treedt, kan er hulp komen uit andere landsdelen, maar de Brusselse regering zou dat nog altijd weigeren. Langs het Albertkanaal op de grens van Weinigem en Schoten heeft het gebrand bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand leek vanochtend vroeg onder controle, maar laaide nadien nog meermaals op en veroorzaakte erge rookontwikkeling in de wijde omgeving. Niemand raakte gewond. In een loods van het bedrijf had een afvalberg vuur gevat. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Frankrijk zijn nu zo'n 200.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden. Een gedeelte in departement Landen, de meesten in de Gironde rond de stad Bordeaux. Daar is het vanmiddag gelukkig lichtjes beginnen regenen. De regering heeft er zo net ook een militair transportvliegtuig ingezet dat de grootste natuurbrand moet proberen bestrijden met brandvertragers. In Frankrijk is deze zomer al zo'n 70.000 hectare grond afgebrand, meer dan in het recordjaar 2022. Ook in Spanje woedt nog altijd een erge brand in de regio rond Madrid. Daar zijn goed 70.000 mensen geëvacueerd en diverse dorpen zijn volledig ontruimd. En in Congo is een vaccinatiecampagne gestart tegen de variant van het Ebola-virus die daar al maanden slachtoffers maakt. De Universiteit van Oxford, die het vaccin mee ontwikkelde, bevestigt dat. Het gaat om een experiment dat voorlopig enkel aan vrijwilligers wordt toegediend. Het gebruikt dezelfde technologie als enkele COVID-vaccins. Sinds eind april waren er in Congo en buurland Oeganda meer dan 2500 besmettingen met de nieuwe Ebola-variant en zijn zeker 1000 mensen gestorven. Overal droog en overwegend zonnig, 24 graden aan zee, 27 in het centrum en net geen 30 in de Ardennen. Morgen neemt de zomer een uitzonderlijke dag vrij af en gaat het overal regenen. Vanaf maandag opnieuw droog.

overal op het eiland. Via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In Brussel komt de hulpverlening voor de inwoners ernstig in het gedrang, dat zegt de woordvoerder van de brandweer. Op de vijfde dag van de staking is vandaag minder dan een vijfde van alle wachtpersoneel komen opdagen. Ook voor dringende ziekenwageninterventies is er onvoldoende operationele dekking. De korpsen passen hun werking aan in functie van de meest dringende vragen, maar dit is niet lang houdbaar, zeggen ze. Als het noodplan in werking treedt, kan er hulp komen uit andere landsdelen, maar de Brusselse regering zou dat nog altijd weigeren. Langs het Albertkanaal op de grens van Weinigem en Schoten heeft het gebrand bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand leek vanochtend vroeg onder controle, maar laaide nadien nog meermaals op en veroorzaakte erge rookontwikkeling in de wijde omgeving. Niemand raakte gewond. In een loods van het bedrijf had een afvalberg vuur gevat. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Frankrijk zijn nu zo'n 200.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden. Een gedeelte in departement Landen, de meesten in de Gironde rond de stad Bordeaux. Daar is het vanmiddag gelukkig lichtjes beginnen regenen. De regering heeft er zo net ook een militair transportvliegtuig ingezet dat de grootste natuurbrand moet proberen bestrijden met brandvertragers. In Frankrijk is deze zomer al zo'n 70.000 hectare grond afgebrand, meer dan in het recordjaar 2022. Ook in Spanje woedt nog altijd een erge brand in de regio rond Madrid. Daar zijn goed 70.000 mensen geëvacueerd en diverse dorpen zijn volledig ontruimd. En in Congo is een vaccinatiecampagne gestart tegen de variant van het Ebola-virus die daar al maanden slachtoffers maakt. De Universiteit van Oxford, die het vaccin mee ontwikkelde, bevestigt dat. Het gaat om een experiment dat voorlopig enkel aan vrijwilligers wordt toegediend. Het gebruikt dezelfde technologie als enkele COVID-vaccins. Sinds eind april waren er in Congo en buurland Oeganda meer dan 2500 besmettingen met de nieuwe Ebola-variant en zijn zeker 1000 mensen gestorven. Overal droog en overwegend zonnig, 24 graden aan zee, 27 in het centrum en net geen 30 in de Ardennen. Morgen neemt de zomer een uitzonderlijke dag vrij af en gaat het overal regenen. Vanaf maandag opnieuw droog.
6: Al meer dan 20 jaar een begrip in België en nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife, je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

prijsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Er is nu toch een akkoord bij de brandweer in Brussel. In de loop van de vijfde stakingsdag hebben bonden en Brusselse regering opnieuw overlegd en daarna riepen de bonden op de staking op te schorten. Eerder op de dag kwam er nog een noodkreet vanuit het korps. Het akkoord voorziet onder meer extra financiën voor de brandweer in Brussel en de aanwerving van extra personeel via verschillende rondes dit en volgend jaar. Ook voor noodcentrale 112 in de hoofdstad komen er mensen bij. In Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van anderhalve maand gestorven. Het parket spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar ze konden bij aankomst niets meer voor het kindje doen. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parket stuurde een wetsdokter en een team voor sporenonderzoek ter plaatse. Bij Bremen in Duitsland is één dode gevallen toen een sportvliegtuigje neerstortte op het dak van een woning. Mogelijk gaat het om de piloot, maar het is onduidelijk of er een tweede inzittende was. Het vliegtuig was nog maar net opgestegen en verloor plots hoogte om een onduidelijke reden. De reddings- en bergingsoperatie verliep moeizaam en heeft uren geduurd. In de getroffen woning was gelukkig niemand thuis. En Richard Carapaz heeft de koninginnenrit in de Tour gewonnen. In de tweede opeenvolgende aankomst op Alpe d'Huez haalde de Ecuadoraan het voor Remco Evenepoel en de Amerikaan Sepp Kuss, die de ritzege uit handen gaf door twee late valpartijen. Tadej Pogacar was vierde op iets meer dan een minuut van de winnaar. Zonder euvelen wint de Sloveen de Tour en staat Remco Evenepoel als tweede op het podium. De slotetappe naar Parijs is trouwens ingekort, maar de passage op Montmartre blijft behouden. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt met tegen de ochtend kans op de eerste regen. Temperaturen overdag tussen 16 en 22 graden. De buien houden allicht de hele dag aan. Vanaf maandag dan weer droger en warmer. En dinsdag schurken we alweer tegen 30 graden aan.
4: FM Goud. Good times. Great music.

0: in the bathtub, singing all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgouwtenerife.be.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
3: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.
5: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag...

Flying High werd voor de Duitse Captain Hollywood Project in heel veel Europese landen een grote Eurodance hit. Zo bereikten ze bijvoorbeeld de 18e positie in het thuisland Duitsland. In de Nederlandse top 40 was het goed voor een 4e positie en daarmee nog succesvoller dan hun Oosterburen. En in de Vlaamse Ultra Top 50 behaalde het de 13e plaats. Ze kwamen langs, Captain Hollywood Project, Flying High uit 1995. En daarvoor als allereerste in deze Studio 45 voor vandaag, Jackie Graham. Een Britse popzangeres die in de jaren 80 regelmatig in de hitparade terug te vinden was met singles als Could It Be I'm Falling In Love, Breaking Away en de plaat die je daarnet kreeg te horen, Set Me Free. Ook haar stem is trouwens te horen op tracks van UB40, Paul Hardcastle en Kim Wilde. Dus, daarnet als eerste uit 1986, nog eens een keer die fijne hit voor Jackie Graham en Set Me Free. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. Hiermee zijn we weer vertrokken met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Ja, jouw wekelijkse afspraak met het verleden dus. Studio 45. Ik ben Lex en de komende twee uurtjes hou ik jullie op de radio gezelschap. Met zometeen uit 1996, de opvolger van de debuutsingle Touch Me There. Die heette Somebody Else's Lover. En is vervolgens een nog grotere hit en zet de Total Touch definitief op de kaart destijds. Zometeen komen die beiden eraan, met Somebody Else's Lover dus. Maar eerst neem ik je mee naar de hitparade van 1985 met de Amerikaanse Dance Band. Begin jaren 80 een populaire funkband die zelfs een Grammy Award ontving voor de hit Let It Whip. Dat was een hit in 1982. De naam van de band komt trouwens voort uit het samenvoegen van de woorden danceable en jazz. Dat werd tezamen Dance Band, Let It All Blow uit 1985.

0: 2008 werd dit een zomerhit. Het gaat over een jongen die in de zomer van 1989 voor het eerst verliefd werd. Beiden vinden Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd uit 1974 trouwens helemaal te gek. En iedereen kent zijn naam wel en iedereen weet ook wel dat hij muziek maakt. Maar bekend is Kid Rock toch voornamelijk door Pamela Anderson destijds. Ze was namelijk destijds een paar maanden met hem getrouwd geweest. Kid Rock en All Summer Long. Studio 45, dat wil zoals elke week zeggen dat we een egotripper voor jullie hebben meegebracht. En ook een Lex XL. De egotripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En die staan vandaag in het teken van Cock Robin. Die band komt straks in deel 2 voorbij met drie van hun grootste hits. En ik geef je dan ook de biografie mee. En op het einde van de show is het dan ook tijd geworden voor de Lex XL. Dat wil zeggen een extra lange plaat. En daarvoor gaan we naar 1988. Inner City, je krijgt straks in de 12-inch uitvoering Big Fan te horen, die grote hit voor hen in dat jaar. Zometeen gaan we naar de hitparade van 1996. De eerste rapper van die band werd er net uitgewerkt. En met de nieuwe reggae-achtige rapper Lazy D scoorde Mr. President meteen een monsterhit. Je krijgt hem te horen met Coco Jumbo. En over de betekenis van Coco Jumbo is niet iedereen het eens. Zo zou het in het Spaans betekenen je hersens kraken. En het album Up and Away kwam uit in 1996 en werd ook een commercieel succes trouwens voor die band. Coco Jumbo, zometeen Mr. President. Maar eerst naar het jaar 1991. Om de videorelease van Grease te vieren werden er drie grote hits uit een muzikale film tot een megamix samengevoegd. Namelijk You're the One That I Want, Greased Lightning en Summer Nights. Ze werden op deze manier als een liedje opnieuw een hit.
1: This car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Britse vrienden Tom Smith, de frontman van Editors, Andy Burrows, ex-Razorlight-gitarist, die kwamen regelmatig bij elkaar over de vloer. En op een blauwe maandag besloten de mannen om in 2011 samen een alternatief kerstalbum op te nemen met de titel Funny Looking Angels. Van het album kwam het bekende nummer When the Thames Froze. Wel, in 2020 hebben de jongens nog eens iets samen gemaakt. En dat was deze Old TV Shows, Smith & Burrows, want daar hebben we het over. Kom langs, hier is Studio 45. En je kan deze videoclip of andere videoclips van platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen ook bekijken op Facebook. Op onze Facebookpagina van Studio 45, daar vind je ze terug. Niet alleen die Smith & Burrows, maar bijvoorbeeld dus ook de Ego Tripper Cock Robin vind je daar terug. Evenals Inner City, onze Lexic Selvo vandaag, met Big Fun. En verder heb ik er ook weer gewoontegetrouw ook deze week weer de link naar Mixcloud geplaatst. Want Mixcloud is het platform waar de volledige show op staat en je dus kan luisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter voor jou uitkomt. Maar nou ja, als je het nog niet hebt gedaan, like en of volg de pagina dan ook. En Studio 45, dat schrijf je Studio en dan spatie 45 als getal. Van het gelijknamige album uit 1976, geschreven door Neil Diamond's roadie Larry Williams. Neil Diamond slaat het nummer af en zijn drummer biedt het vervolgens min of meer per ongeluk aan de Bellamy Brothers aan. Door hun countrystijl wordt het een dikke nummer 1 hit voor de broertjes. Waar hebben we het over? Wel, over Let Your Love Flow. Zometeen terug naar 1976. Maar het is eerst tijd geworden hier bij ons voor de Italo Classic. En er is van de Italo Classic een fijne Spotify-playlist terug te vinden onder de account van Lex de Groot, Studio 45. Vind je daar dus de Italo Classic ook terug. Een Italiaanse muzikant die 1987 met Papa Chico zijn grootste hit scoorde. Hij had nog een andere ook trouwens, Kalimba de Luna. Maar vandaag dus hier als Italo Classic, Papa Chico.
1: Studio 45 goes Italo.

0: Oh, wat is er een fijne plaat voor jullie onderweg. We gaan terug naar 1989 met Double Trouble en de Rebel MC.
1: The deep will say, these sounds lead the way.

De Britse band werd begin jaren 80 reeds opgericht. Double Trouble heette ze. Die bestond uit Michael Manson en Lee Guest. En het draaide ook rondom de rapper Rebel MC. En in 1989 scoorden ze 2 top 5 hits. Namelijk met Street Tough en deze fijne Just Keep Rocking. Ze kwam langs in de Studio 45. En natuurlijk gaan we zometeen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is natuurlijk nog lang niet afgelopen. In deel 2 bijvoorbeeld ook nog niet te vergeten, de Eagle Tripper. Je krijgt straks van mij 3 hits achter elkaar van Cock Robin. En op het einde van de show ook nog de Lex XL, de extra lange plaat. Daarvoor gaan we terug naar 1988. Inner City straks, in de 12-inch uitvoering. Big fun. Maar in dit uur nog naar 1983. Het toen nog niet zo succesvolle Spandau Ballet verhaalde in 1983 de extravagante outfits voor net te pakken. En dat resulteerde in het album True, dat in maart 1983 werd uitgebracht. De eerste singles Lifeline en Communication bereikten in Engeland de respectievelijke 7 en 12e plaats. Maar met het titelnummer en de opvolger Gold is de internationale doorbraak een feit. En dit uur nog, Spandau Ballet uit 1983 met het fijne True.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: FM Goud. Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan.

Britse popband Five Star, bestond uit 5 familieleden, scoorde in 1985 een hit met deze All Fall Down. En het was afkomstig van hun eerste album, Luxury of Life, uit hetzelfde jaar. En het werd hier bij ons in de Lage Landen top 10 hit. Helaas overleed op 10 maart 2025 op 60-jarige leeftijd een van de 5 leden, namelijk Stedman Pearson. En daarvoor nam ik je mee naar de hitparade van 1995. De naam van het duo wat je daarnet kreeg te horen doet vermoeden dat het om 2 broers gaat. Maar dat is niet waar. Two Brothers on the Fourth Floor bestond namelijk uit zangeres Desiree en rapper D-Rock. En in de jaren 90 scoorden ze monsterhits met onder andere Never Alone, Dreams en de plaat die je daarnet als eerste in deel 2 kreeg te horen. Come Take My Hand. Hoi, ik ben Lex en ik blijf nog een klein uurtje bij jullie. Met de lekkerste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Met over een drietal platen, ja, dan komen ze eraan. Die van Cock Robin. 3 hits achter elkaar, want zij zijn deze week onze egotripper. En op het einde van die deur, de extra lange plaat. Inner City met Big Fun. En je krijgt die plaat dan straks te horen in de 12-inch uitvoering. We gaan naar de hitparade van 1987. Er was toen gewoon een nette jonge man met een lichte kuif die keurige teksten zong. Never Gonna Give You Up kwam van het album Whenever You Need Somebody. Dat uitkwam in 1987 en is een van de meest gedraaide platen destijds in de discotheek op het einde van de jaren 80. Rick Astley is voor jullie onderweg. Eerst dit rustpuntje uit het eind van 1991. Want de platenmaatschappij Polydor wou toen een nieuw talent lanceren en dat werd Robbie Valentine. De platenbazen kiezen een liedje uit als eerste single en Robbie besluit er een B-kantje voor te schrijven. Maar wanneer de platenmaatschappij het nieuwe liedje Over and Over Again hoort, wordt de singlekeuze veranderd. Het werd zijn eerste single en in ons land tevens een zeer grote hit.

hele fijne. Voor Anouk kwam hier voorbij. Dit was With You. En zij bracht ons tot aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Cock Robin. En in 1983 richtte Peter Kingsbury en nachtclubzangeres Anna Lacazio de band Cock Robin op naar het boek The Marriage of Cock Robin en Jenny Wren. Een 17e eeuws boekje met een versje over een huwelijk tussen een roodborstje en een winterkoninkje. Clive Wright en Louis Molino zijn de andere bandleden. Het succes in Europa is geen probleem, maar de Verenigde Staten gaan nooit echt overstag voor Cock Robin. Een jaar na de oprichting van de band wordt het titelloze debuutalbum opgenomen. Het doet in eerste instantie weinig tot niets, tot het eind 1985 When Your Heart Is Weak op single verschijnt. De single flopt in de Lage Landen, maar in Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk wordt de ballad een hit. De Lage Landen zijn pas klaar voor Cock Robin met The Promise You Made. Het duet verovert begin 1986 de bovenste plaats van de hitparade. Thought You Were My Side haalde de top 5 en het opnieuw uitgebrachte When Your Heart Is Weak is de derde hit op rij voor Cock Robin. De hit Just Around the Corner van het album After Here Through Midland uit 1986 is het laatste hitfeit van Cock Robin, wat inmiddels werd gereduceerd tot een duo. In 1990 doekte Peter Kingsbury de band Cock Robin op en de platenmaatschappij vindt het nodig een compilatie-cd uit te brengen. Compilation Collection Gold. En in 1993 had Peter Kingsbury dan nog een solo hit met Only the Very Best. Geniet mee van onze egotrippen voor vandaag. Dit is Cock Robin.

Promise You Made uit 1986, daarvoor uit hetzelfde jaar, Thought You Were My Side. En als eerste in dit rijtje van drie, Just Around the Corner uit 1987. En dat waren drie grote hits van Cock Robin achter elkaar, want zij zijn deze week de Ego Tripper hier in Studio 45. En je weet het, op Spotify is er een playlist terug te vinden van de Ego Tripper. Je moet alleen maar naar de account van Lex de Groot gaan, onder Studio 45 vind je daar dus ook nu Cock Robin mee terug in de lijst. Christian Arnold, David Martin en Jeff Morrow schreven Can't Smile Without You eigenlijk voor The Carpenters. Maar een paar jaar later doet Barry Manilow er een gooi naar. Het is nog altijd een van zijn best bekende liedjes. Zometeen komt zijn uitvoering van die plaat eraan. Maar eerst terug naar de disco-dansvloer van 1980. Dinny en Fancy Free, I Could Have Danced All Night.

0: Life is a Rollercoaster is afkomstig van Ronan Keating's debuutalbum. Dat kwam uit in 2000, heette Ronan. En de eerste single daarvan werd When You Say Nothing At All. Werd meteen een hele grote hit. En de tweede single behaalde ook de hoogste regionen van de hitparade. En dat was dus deze Life is a Rollercoaster uit 2000. En daarmee zijn we wel natuurlijk bijna aan het einde van de show toegekomen. Maar je weet het... Dat wil zeggen dat we nog een extra lange plaat voor jullie in petto hebben. En dat is LexXL. En daar is ook een Spotify-playlist van. Daarvoor verwijs ik in het account van Lex de Groot op Spotify. Vind je daar onder Studio 45 ook de playlist van de LexXL terug. We gaan naar 1988. Een Amerikaanse house techno band heb ik voor jullie klaarstaan. Inner City heette ze. En we hebben Big Fun. De single belandde in Amerika voor een week op nummer 1. Het werd zowel in de States als hier bij ons in de Lage Landen of in Europa tout court een dikke vette hit. Geniet mee van de 12-inch uitvoering van Inner City's Big Fun uit 1988. En uiteraard is er volgende week een nieuwe Studio 45. Ik wens je nog veel plezier met de rest van de crew hier bij ons. En graag tot dan. Hoi.
1: LexXL.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

luisteraars van FM Goud. Ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen,

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

SM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Eindelijk, Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij